0: from the land of your ancestors, to the histories of that land, to the wisdom of that land and its natural life. Perhaps it reminds you of the pain, of the struggles, of the survival, of the resistance of the people of that land. Imagine that as you breathe in, you can breathe in this strength, this wisdom, this survival, this resistance. As you breathe out into the land, your wisdom, your resistance, your unique and personal relationship to this land. We always move around with our roots. We can move with the histories and the wisdom of these roots, of the land of our ancestors. We take them with us wherever we go. Breathe in through the roots. Breathe out through the roots.
1: Scene 2. Khawla, Hamada, and Yasmin are on the phone waiting for Tahir and the broadcast to start.
2: Khawla. Oh, wait, don't need to read that. Waar ben je, Hamada? You start up mute.
3: Turn on the mic.
2: Is Hamada nog steeds stil? Zet je microfoon aan, Hamada.
4: Ja, Yasmin. Hamada Elbab.
3: We got scared.
2: Ik dacht dat er iets aan de hand was. Ik keek al op Facebook of ze Burj Al Shamali aan het bombarderen waren.
4: Maar het Belgisch.
2: Hopelijk niet.
4: Ille shai fugai, jimkent sier Shamal Palestine.
2: We zullen je van achter het prikkeldraad zien.
4: Sier beddak tasrih la tijil anni. يعني أنا بصير عايش تحت الاحتلال أو ممكن أخذ جنسية إسرائيلية تعرفيش إذا أعطوني باسبور مثل الخلق مثل بني أدمين
2: بزلي فن أخطر بريكو بدرات بزوكا
4: بالضبط بتصيروا تحكوا معي من بعيد هلو هلو خولة
2: بزلي دون أصفة دوكمنتاري إيس أوفر دي زوفيلست أونهيمدين
4: إذا بدك رأيي تخيليهم بيقلعوا المخيم قلع ما يخلوا ولا حجر فيه ما يضل فيه شيء
2: بارون
4: هي عيشة لك يا خولة بحياة ربك هي عيشة بني أدمين عايشين بالقرن 25
2: Nee, we leiden helemaal geen leven, zowel binnen als buiten de kampen.
4: هي عيشة عيشة مخيمات متمسكين بالزبالة خلاص
2: Precies. We hebben ons hele leven zo geleefd. Ballingschap en vernietiging. Ongezien, ongehoord, on.
4: نفسي أصف السيارة قدام البيت بلا ما يجي حد يعكل لي مزاجي.
2: En je last bezorgd.
4: إذا بدي أطلب من إسرائيل بركي يخدمونا بكل بكم صاروخ مرتب للمخيم يطيروه كله ما يخلو شي
2: او غود نيم كونتاكت اوب مت ات ميكانيزم كوميتي برينجز اوب ذا هوغت دان زولن زاي ات دورغيفن تمينست اش نيت ريغستريكس مت سوفيل براتن
4: اي اي بدي ابعت رساله خطيه
2: نار ات ميكانيزم
4: للميكانيزم
2: او غود ستوب ناو مت ديت سورت برات زي ناو نت نيت دات ميوزيك ان هيلند ويركينج اوب يا هات
4: علاجيه بس كمان يعني بدنا نضل هيك عياده وهيك ممرمطين
2: ار از جين ستروم هات واتر از افغسلوتن De UNRWA's auto's komen soms wel en soms niet om het afval op te halen. De arbeiders zijn in staking.
4: خلاص يعني خلينا نعيش مثل البني آدمين هالبني آدمين ونخلي وناخد حقوقنا. ناخد الجنسية هون ونعيش زي هاللبنانيين ولحين العودة الله يفرجها بس نضلنا مبهدلين علشان متمسكين بالعودة نضل مدعوس علينا يعني بسواش نحلم بالعودة وإحنا مرتاحين
2: Nee, je droomt terwijl je wordt ontdaan van alles of er blijft niets over. De kleren die je draagt moeten verscheurd zijn. Om een echte Palestijn en in verzet te zijn, moet je een leven van ellende leiden.
4: Beswaas je kon aan die asr?
2: Precies. Kan je niet in het verzet zijn en tegelijkertijd een waardig leven leiden? Kan je niet in het verzet zijn en alsnog een fatsoenlijke ziektekostenverzekering hebben voor het geval je medische behandeling nodig hebt? Of zelf de school voor je kind kiezen, bijvoorbeeld in plaats van een UNRWA school?
4: Ik ben مقاوم مثلا وعندي
2: Hamada, laten we verder gaan. Dit is te pijnlijk.
4: Ana ma izalat al mukhayamat.
2: Wat hebben de kampen hiermee te maken?
4: La la, akbar ghalat ihna amalna inno ndal aishin hal aisha. Am nadfa' al thaman.
2: Wat accepteren? Wat moeten we dan doen?
4: Fien na'mel ishi kteer.
2: Helemaal niet. Jij zou naar Europa kunnen emigreren en een Europees paspoort krijgen of naar de VS.
4: Sah, heida khayar.
2: Wat accepteren we? Er is geen keuze, zolang we in Libanon zijn. Of je nou nu in een kamp woont of erbuiten. Neem mijn geval. Waarin verschil ik van jou? Mijn vader kocht een stuk grond en bouwde erop. Maar kan ik het erven? Ik kon mijn erfenis niet opeisen toen mijn vader stierf, uit angst dat ze het huis van ons zouden afpakken. Dus hoe is mijn leven anders buiten het kamp?
4: Bas maalish, Gawla. في أشياء أو أمور أنت مريح راسك عنها منها برا.
2: يا زيكر. Ik spreek vanuit het perspectief van rechten. Maar het klopt. Als je buiten het kamp woont, heb je minder kopzorgen. Je huis is van jou. Je parkeerplaats is van jou. Maar verder is er geen verschil. Wat voor jou geldt, geldt ook voor mij.
4: Gawla. أبو الفهد لما بيعلي صوت التلفزيون بمد إيدي من الشباك وبوطيه
2: حمدا vergeet niet dat jij Libanees bent. Ik ben Palestijns. Ik ben een vluchteling. Dit is jouw land. Ik ben nog steeds een vluchteling.
4: لاجئ أنت بوطني صح
2: طيب zullen we verder gaan
3: Tahir just send me a message she's ready Let me add her to the call. But before I add her, let me remind you that you shouldn't speak in the same time. And please, when you don't speak, mute your mics.
1: Scene 3. Tahrir joins the call and immediately hits the jingle.
5: Maakom salt burj al-shimali.

Ik kan het niet meer langer zwaaien. Was aan vrienden van overlang. Ik was voor hem lak voor mijn eigen. Bij mijn oom zelf het goed verstaan. Ik had mij voor hem laten doen slagen. Maar na van gisteren is het gedaan. Dat hem stierf, ik zou hem niet bekomen.

moest mij in schikjeven, want met de changeur van broek is er maar schik doos in gebleven. De roep antwoordt hem dan gezu. Je moet maar schik tobak gaan halen, dat valt dan nogal dikwijls ver. Moet ik de mijne ook betalen?

en vroeg mijn list nog op de noem. Zeg Jan, ik zing als zuster Geren. Je moest voor mij zo goed hard doen. Ik zal toen wel recompenseren. Zeg, onlangs medien u wel kent. Met hem zal de gelukkig leven. Want Chip, dat is een brave vent. Hij zou zijn hart en ziel weg hebben.

zot. Wist ik van je spel doet mijn zinnen. Iedereen houdt me maar de spot. Omdat ik geen rust niet meer kan vinden. De voort is gaan, me valt te koud. Het pistool alleen kan maar genezen. En als ik sterf, die chef zijn fout. Dan zult op mijn grafstier.